0: Dat is juist een route over voor Joe, waar over zou ik het nou? Dat is een route over voor.
1: New York, license plate when you're ready, and client ID when you're ready.